0: Govast.
1: Ushadrycion! Vjell vijum, ajsens jef toshiba aprankanishi, jezra pagic gne! Shtapek dzerg berel ashkararchak hajsens jef toshiba aprankanishi, tvain jef kentsagayin tehnika, jezra pagic ichetsvats gnero. Isk hima, ushadrycion! Katarek gnumner sksats 99,900 dramits, jef masnaktsek partadir shahumov, super gndak khagharkutyane. VLV, 22 tari, arachatarneri kohkin.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840